0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

Streektaalfestival Platgespeld vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 10 november in de theaterzaal van de Dru in Ulft. Dit jaar biedt dit festival een zeer gevarieerd aanbod van muziekmakers uit de Achterhoek en Liemers.

Een middag bomvol muzikaal talent op de bühne. En uw stem als bezoeker telt ook mee. Voor de uiteindelijke winnaar van de Gelderse Kleirozen 2024.

0: welkom. Maar ook genieten van deze muziekshow met leuke gasten zoals Hendrik Jan Bukkers en muzikaal coach Kevin Rijman.
1: Het leven is prachtig, zij zeker mooi. Verstappen niet in de golden kooi. Het giet witter, het giet deur. Uw eigen leven, god ervoor.
0: De presentatie is in handen van Diana Marsman. En de aanvang is 2:00. Kaarten verkrijgbaar via www.ekal.nu. En natuurlijk het jonge talent van dit jaar, de Draadnagels. Het Streektaalfestival Platgespeld. 10 november in de Rabozaal van de Dru aan de Huttenweg 24 in Ulft.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno

0: website Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil direct onderhandelen.

0: Onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
1: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch een Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig, bij maximaal 18 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuur.

0: paleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn

Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer €120.000. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon, bij een graad of 18.

store. Hold your head

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Winterswijk. Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
3: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoachtraject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
2: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
4: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
2: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen.

0: Er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management.

Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dessel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dessel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij twee keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Slingeland, Lons.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft de Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, dat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het corona...

0: coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer: in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlak

0: bij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van

0: land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sexy op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Weeme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjaar zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En

0: Vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers

gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het een graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en een graad of 18.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze een ruimtepak aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het oosten valt nog een bui, elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. Gezond en wel aan de Woldstraat. Teneo. En de firma Kramp uit Varsseveld.
0: Nu, Slingeland, non

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
6: Nu, Twilight Zone.

Een hele goede avond op deze vrijdagavond. 5 juni alweer. Ja, ik moest even spieken. Mijn naam is Rinaldo van Alphen. En zoals meestal op de vrijdag van 6 tot 8, 2 uurtjes Twilight Zone. Vorige week niet. Ja, van Slingeland was een feestje. En ja, ik had privéverplichtingen. Dus dat ging mij ook niet lukken. Dus geen feestje voor mij. En maar ja, nu ben ik er dus weer wel. En vorige week stond er gewoon non-stop te draaien. En nu hebben we natuurlijk een lijst uit de jaren 70 of jaren 80. En deze week is dat week 23, 1984. Dus 42 jaar terug in de tijd. Ja, het lijkt als gisteren, 1984. Maar het is het absoluut niet. Ja, buiten is het echt, ja, het lijkt wel, het is voorjaar, qua temperatuur is het voorjaar, qua buien lijkt het wel herfst af en toe, hoe wat onweer, regen, hagel, zon, ja, het hoort erbij, het is wel heel groeizaam weer, dat hebben we wel, alles is wel weer lekker groen en fris allemaal, dus, maar we gaan het niet over het weer hebben, ook niet over de tuin, we gaan het over lekkere muziek hebben, en we begonnen met Hermanus Jantinus van Veen, natuurlijk Herman van Veen met Hilversum 3. En, ja, dat was toen de tijd al een grote hit. En ja, het is best wel een klassieker geworden. Iedereen kent dat. Je hoeft een paar tonen te horen en je weet gelijk van, oh ja, dat is die. En het is in juni heel veel te doen allemaal. Mijn dochter is vanochtend vertrokken met school naar Vlieland. Ja, Kamp Winters op Vlieland. En ja, geweldig toch dat alle scholen dat nog steeds hebben. Vanaf, ik weet niet hoe lang al, ja, vanaf na de Tweede Wereldoorlog al of zo. En, geweldig dat de scholen dat doen en al de vrijwilligers die dat mogelijk maken. En ook de sponsoren en alles ook niet te vergeten. Dus ja, alles niet alleen bij elkaar. De een doet een beetje, de ander doet heel veel. Maar alles bij elkaar is het een geweldige happening wat allemaal lukt zo ieder jaar weer. Dus ja, die zit lekker op het eiland daar. En nou we het toch over vrijwilligers hebben. Ja, ik heb van de week ook met mijn dochter een dagje nog de Vierdaagse gelopen. En ja, de Vierdaagse is ook natuurlijk zonder vrijwilligers is dat ook niet mogelijk. Natuurlijk, alle vrijwilligers die het organiseren, maar ook degenen die met de scholen meelopen, ouders, leerkrachten en dat soort dingen allemaal. Ja, daar komt echt heel veel bekijken. En geweldig dat dat altijd gebeurt. En vanavond is natuurlijk de intocht voor de Vierdaagse lopers. Dus ja, vandaar toch maar een plaatje voor hun ook alvast. The Dire Straits met The Walk of Life.

Ja, ik vind het echt zo'n vakantieplaatje. Alles en Battiato met I treni di toseur. En ja, als je naar Italië op vakantie gaat, of ja, misschien zit je wel een pizza te eten, dat je denkt, goh, wat een toepasselijke muziek ineens. De volgende, dat is iets heel anders. Ik geloof dat het uit een film kwam. En volgens mij heette die film ook Against All Odds. Ik weet het niet zeker, maar ik gok het zomaar. En dan heb ik het natuurlijk over Phil Collins met het nummer Against All Odds.

Ja, na Against the Lots. Hey, die was plotseling afgelopen. Na Against the Lots van Phil Collins. De Spandau Ballet met Only When You Leave. Maar dat je wel begrepen, denk ik, dat die zo heette. De volgende dame, ja, dat was toen de tijd ook. Die heeft de nodige iets bij elkaar gesprokkeld. En als je zegt een jaren 80 zangeres met ja, iedere keer als optrad als een andere kleur haar. Dan heb je gelijk zoiets. Oh ja, Cyndi Lauper. Juist die. En dit is het hele mooie Time After Time.

1 miljoen sterren van Frank Boeien. Dat is zonder de groep. Alleen Frank Boeien, dus niet de Frank Boeien groep. En daarvoor Cyndi Lauper met Time After Time. En ja, net als Spandau Ballet, je echt zo'n jaren 80 bent. En ja, er staat nou echt een heleboel in deze lijst. Uiteraard, het is ook een jaren 80 lijst. Dus ja, heel gek dat er dan heel veel jaren 80 bands in staan. Maar de volgende...

bent, is dat ook echt wel. En natuurlijk met Joan of Arc, Maid of Orleans, zijn ze toen wereldberoemd geworden. Maar ze hebben hele lekkere muziek verder ook gemaakt en ook diverse hits. Dan heb ik de Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD met de Locomotion.

Ja, dat was Roberto Sacchetti en de Scooters met I Save the Day. Dat is Save, niet Shave the Day. Dat is weer heel wat anders. De volgende band, ja, ik geloof toen de tijd dat ze in deze jaren 80 heel veel hits hadden. Dat ze nog met z'n zes of met z'n zevenen waren. Dan heb ik het over UB40. Ik dacht met z'n zes zo'n beetje. Maar ja, dat night er zijn heel veel bandwisselingen geweest. En tegenwoordig treden ze nog steeds op, UB40. En, alleen Ali Campbell, die is ja, af en toe is hij de band uit en dan weer erbij. En ja, soms is het UB40 en Ali Campbell, soms is het alleen UB40. Maar ja, het is nog steeds geweldig, de muziek wat ze maken. Want ja, ik ken iemand en die gaat iedere keer als ze in Nederland komen, gaat hij nog steeds naar de optredens. En die zegt dat het blijft gewoon geweldig. En het is ook hele lekkere muziek wat ze gemaakt hebben. Dit is Chelio Baby van UB40.

Ja, natuurlijk. Bob Marley met One Love. En, ik zag dit in 1981 alweer dat hij is overleden. Is dat alweer lang geleden. En de volgende twee dames, ja, dat was echt van die Italo-beat. Dat, toen dat, ja, 1984 is dit, toen was het echt een opkomst allemaal. Ja, vrolijke discoklanken met een bepaalde beat. Dat je zegt, ja, dat klinkt echt wel een beetje een eigen stijl wel. En deze dames waren er echt wel een stijl in. En iedere single werd bij verschillende platenmaatschappijen uitgebracht. Soms achter elkaar en soms gelijktijdig. Ja, als dan bij de ene niet scoort, bij de andere misschien wel. En ze hebben best wel wat hitjes bij elkaar gesprokkeld. Onder andere deze, Color My Love van Fun Fun.

Een echte jaren 80 eendagsvlieg. Blank Manche met Don't Tell Me. En, ja, de band heeft van 78 tot 86 bestaan. En toen van 2006 tot vandaag de dag weer. Dus ja, ze bestaan nog steeds. Dat is één hitje. Maar ja, ze houden het wel gewoon vol. Dus het zijn wel echte doorzetters wat dat er gaat. En daarvoor was het fun met Call of My Love. En, het is alweer bijna tijd voor de reclame, nieuws en reclame. En ik heb zo nog klaarstaan. John Spencer met Een Meisje voor Altijd. En dan nog een klein stukje van de Star Sisters met Hooray voor Hollywood. En dan ben ik terug na de klok van 7. Maar eerst John Spencer.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zal de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Nu, Twilight Zone.
6: Are you too?

Welkom terug bij het tweede uurtje van de Twilight Zone. Als je net hebt ingeschakeld, welkom. Mijn naam is Rinaldo van Alphen. En zoals meestal op de vrijdag van 6 tot 8, twee uurtjes Twilight Zone met met willekeurige muziek uit een willekeurige lijst uit het jaar 70 of jaar 80. En deze week, week 23, 1984. En zoals altijd, als normaal in de lijst staat, dan beginnen we twee uur daarmee. Dat is altijd gelijk zo'n lekkere binnenkomen. Gelijk heb ik, we zijn wakker en we zijn weer begonnen. En dit was natuurlijk de klok op rock. En dat blijven echt wel, ik vind altijd wat steviger nummers van normaal vind ik altijd toch wel wat lekkerder. Ze hebben zat mooie nummers gemaakt, ook de rustige, maar het stevige, ik ben er maar eenmaal zo over. Als het hard is en snel gaat, dan vind ik het mooie. Zoals ik al zeg, heel veel lekkere muziek en straks de nummer 1. De enige plaat die ik vermeld in de lijst. En natuurlijk de half 8 humor, en dat is deze week van Guido Weijers. Maar eerst nog heel veel lekkere muziek. En deze band die heeft ook zulke fantastische muziek gemaakt. Ik had toen vroeger de cd en dat was van A tot Z was dat heerlijke muziek. Alphaville, dit is nummer Big in Japan.

gaat met I Just Can't Get Enough en Personal Jesus en alles. En echt juweeltjes van plaat. En ja, ik heb altijd zo'n USB-stick in de auto met heel veel jaren 70 en jaren 80 muziek. En dat ik denk, hoe kan dit dat ik die Depeche Mode niet eens bij heb staan? Hoe kan ik zo dom zijn om dat te vergeten? Dus dat ga ik vanavond gelijk even recht zetten. De volgende band, daar heb ik wel verschillende nummers van op diezelfde USB-stick staan. Dat blijft heerlijke muziek, toen de tijd al en vandaag de dag nog steeds. En natuurlijk de zanger Mark Hollis, helaas in 25 februari 2019 overleden. Na een kort ziekbed. Maar wat een mooie muziek heeft hij nagelaten. Talk Talk, en dit is een prachtige Such a Shame.

Ja, het klinkt heel anders en toch weer heel veel hetzelfde. Natuurlijk Roger Waters, bekend van Pink Floyd. Dit is het nummer, even kijken, At the Pros and the Cons. Zoiets ongeveer. Maar zoals ik al zeg, het klinkt echt als een solo-project, maar toch weer echt het hele Pink Floyd-geluid hoor je er duidelijk doorheen. En dat vind ik alleen maar geweldig daar niet van. De meeste nummers vermeld ik niet in de lijst, alleen de nummer 1 altijd. En deze week is dat, als je toch wel echt de jaren 80 bent, is dit ook weer eentje wel te verstaan. En de band bestaat

0: Vandaag de dag nog steeds. En als ik het zie, ja, het heeft heel veel bezettingswisselingen gehad, maar vandaag de dag bestaat het weer als het echt oude leden van toen de tijd. Dan heb ik het over Doreen. Dit is het overbekende nummer natuurlijk, de Reflex.
1: Nummer 1.

Zelf kom nooit bij de McDonald's. Ik eet geen vlees, ik ben vegetariër. Ik wil niet bijdragen aan de zieke bio-industrie in Nederland, dus ik doe daar niet aan mee. Maar ja, nou goed, met je neefje, je bent naar de Efteling geweest, leuk, het hoort erbij, doe maar. Dus wij komen die McDonald's binnen, staat een leuk meisje achter de balie, wat ik op zich al heel erg vreemd vond, want normaal gesproken werken er bij de McDonald's alleen maar dikke negers met een zonneklep. Maar nu stond er echt een leuk meisje waar je denkt, waarom werkt

zij hier. En Cas zit al te eten, zit al aan een tafeltje. En ik zeg er zo achteraan nog, achter de bestelling aan, zeg ik zo tegen haar. En heeft u misschien een groenteburger? Oh, die zit niet meer in ons isurta, in ons assurt. Die zit niet meer in ons oesart. Die hebben we niet meer. Oh, nou, ik eet geen vlees. Wat kun je mij dan adviseren? En dat meisje zegt, je kunt een Caesar salad nemen zonder kip. Ik zeg, prima, ik vertrouw jou. Doe mij maar een Caesar salad zonder kip. Pas, €4,75 wordt aangeslagen op de kassa. Ik loop weg met een plastic bakje. Ik ga naast de kast zitten. Ik doe dat bakje open en in dat bakje ligt wat sla, een cherrytomaatje, 2 schijfjes komkommer, 2 schijfjes wortel, wat croutons en een dressing. Ik denk €4,75 is behoorlijk betaald voor dat wat ik nu hier in mijn bakje heb liggen. Sterker nog, het meeste van het geld was natuurlijk bedoeld voor een stuk kip dat er niet op ligt. Ik denk dat een stuk kip er niet op ligt, vind ik prima. Dat ik er wel voor heb betaald, daar heb ik principieel een bezwaar tegen, want ik wil niet bijdragen aan de bio-industrie. Maar nu heb ik de kip wel betaald en niet gekregen. Sterker nog, zij hebben dat stuk kip nu nog steeds. Zij kunnen dat stuk kip dus nu nog een keer verkopen. Zij maken dubbel winst op dat stuk kip dat ik niet hoef. Ik bereik nu met mijn actie het tegenovergestelde van wat ik wil bereiken. Ik nou, dan ga ik eens even uitleggen aan dat meisje. Hoi, hoi. Zeg, zou je een stukje kip misschien terug kunnen slaan op de kassa? Want ik wil principieel niet bijdragen in de bio-industrie. Maar er zit alleen maar een knop op de kassa, Caesar salad, met kip. Ja, dat snap ik wel. Maar nu heb ik de kip wel betaald in die regen. Dat is toch vreemd? En zei ze, nou, ik weet niet of dat vreemd vindt. Ik zei, nou, jouw manager weet het vast wel. Ja, dus het manager erbij laten halen. Dikke neger met een zonneklep. Dave, de manager. En aan Dave kon je zien dat ze bij de McDonald's hele goede doorgroeimogelijkheden hebben. Ik zei, luister eens, Dave. Ik heb de kip nu wel betaald en niet gekregen. Dat is toch vreemd, Dave? En Dave kijkt me aan en zegt, ja. Ja, maar ja, kijk, als je een cheeseburger bestelt zonder kaas, dan moet je ook gewoon een volledige cheeseburger afrekenen. Ik zei, nou, prima, Dave. Om een plakje kaas zal ik ook niet moeilijk gaan doen. Maar stel nou dat ik een cheeseburger bestel zonder burger. Hè? Zonder hoofdingrediënt. Dan heb ik eigenlijk alleen maar een broodje kaas. Waarop de meisje daarnaast me onderbreekt. We hebben helemaal geen broodjes kaas. Ik denk, ja, nou weet ik waarom jij hier werkt. Waarom kan zo'n meisje nou zelf niet nadenken? Hoe krijg je zo'n meisje nou zover dat ze zelf gaat nadenken? Volgens mij heel simpel. Volgens mij moet je de dag erop gewoon teruggaan naar dezelfde McDonald's, naar hetzelfde meisje. Dan kom je binnen en dan zeg je zo, hoi, hoi. Ik wil graag een Caesar salad zonder kip en zonder tomaat. Pas, €4,75. Dankjewel. Je zegt verder niks. Je gaat zitten, eet het op, gaat er naar weg. Dacht op, ga je weer terug. Weer naar hetzelfde meisje. Hoi, hoi. Ik wil graag een Caesar salad zonder kip, zonder tomaat en zonder croutons. Pas, €4,75. Dankjewel. Je zegt verder niks. Je gaat zitten, eet het op, gaat er naar weg. Dacht op, ga je weer terug. Weer naar hetzelfde meisje. Hoi. Hoi, ik wil graag een Caesar salad zonder kip, zonder tomaat, zonder croutons en zonder komkommer. Pats, €4,75. Dankjewel. Je zegt verder niks. Je gaat zitten, eet het op, gaat er naar de weg. Dacht, dan ga je weer terug. Weer naar hetzelfde meisje. Hoi, hoi. Er zou een dag moeten komen dat ook zij denkt, misschien is €4,75 wel heel veel betaald voor een plastic bakje met 2 schijfjes wortel. Maar, lieve mensen, ik heb dit geprobeerd. Ik zweer het, na 7 dagen, ik kom naar McDonald's binnen. Hoi, hoi, ik wil niks. Pats, €4,75. Je kunt ook zelf nadenken.

Ja, dat was eerst de 19:30 humor van Guido Weijers. En daarna de Human League, natuurlijk het Phil Oakley. En wat een mooie muziek hebben die gemaakt. Ook heel wat hits bij elkaar gesprokkeld. En ze bestaan nog steeds. Alleen, ja, het zijn geen hits meer allemaal. De laatste is geloof ik van 1995 alweer. Ja, dat praat je al wel van bijna 30 jaar geleden, de laatste hit. Maar ja, ik denk dat ze nog wel volle zalen trekken. En hoe heet het? Ja, de volgende man, ja, die is al... ik zat net eens te kijken, van die is ook al een tijd niet meer onder ons. En volgende maand, op 11 juli, is dat alweer 25 jaar geleden. Ja, niet echt dat je denkt van, goh, 25 jaar jubileum, dat gaan we vieren. Maar op 11 juli 2001 was natuurlijk dat Herman Brood overleed. Dat hij een einde aan zijn leven maakte. Na een ja, leven vol drank en drugs. En ja, echt, als je over seks, drugs en rock'n'roll hebt, dan was dat wel het levensmotto van hem. Dit is samen met zijn Wild Romance, de Tattoo Song.

Ja, de tattoo-song van Herman Dood en his Wild Omensen. Ja, toen in het eind 1984 was het nog heel wat als iemand een tattoo had. Tegenwoordig zijn de meeste helemaal van onder tot bovenonder gekleurd. Of de meeste vele, laat ik het zo zeggen. De volgende plaat, ja, echt zo'n dame, die had geloof ik maar één grote hit. En dat was deze, maar wel een hele mooie. Self-Control van Laura Branigan.

Ja, natuurlijk. Queen met I Want to Break Free. En daarvoor Laura Bennigan. En daarmee zijn we aan het eind van het programma van deze week. Deze week was jaren 70 muziek, of jaren 80 muziek. Ja, 50% kan zich goed gokken. Ik gok altijd mis. Moet je ook kunnen. Volgende week dan wat jaren 70 muziek. Ik zit gewoon willekeurig erin, want ja, ik heb andere verplichtingen. Dus tot over 2 weken dan.

Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met

0: Eme Bischoff. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of innoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Memory Lane.

0: Hier is Alex Roeka. Iedere vrijdagavond op Slingeland FM. Van 8 tot 10 uur kun je naar Memory Lane luisteren. Presentaties in handen van de onverprezen Hans Derksen. Dit programma is een dikke aanrader.
1: Dag muziekliefhebbers. Een hele fijne avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de vrijdagavondshow Memory Lane hier op Slingeland FM. Ja, we openen deze muzikale tijdreis met het nummer In Your Eyes van de Amerikaanse reggae band uit San Diego, Tribal Seeds. En vanavond hebben we een primeurtje in Memory Lane, want ik doe de presentatie niet alleen. Ik doe het vanavond samen met een debutante op de radio, Agnes Boesaert. Goedenavond, Agnes.
2: Hallo allemaal. En Hans.
1: Hoe zit het met de zenuwen?
2: Ja, die zijn redelijk onder controle.
1: Ja, onder controle, ja. Doe net of je thuis bent. Je bent ook een muziekliefhebster wat dat betreft. Dus we praten ons vanzelf door dit programma heen tot 10 uur. Ruim 2 weken geleden hadden we elkaar aan de telefoon. En dat was eigenlijk in eerste instantie naar aanleiding van het plotseling overlijden van jouw beste vriendin Angelique. Je hebt een paar heftige weken achter de rug. En in ons telefoongesprek vroeg je of er ruimte was om een nummer op te dragen eigenlijk aan Angelique. En tuurlijk maken we daar altijd plek voor in dit programma. Maar dat schoot mij te binnen van, ja, waarom kom je niet gewoon hier en presenteer je gewoon mee?
2: Ja, waarom niet?
1: Ja, waarom gezellig, niet? En van het een kwam het ander.
2: Ja.
1: En nu zitten we hier gezellig met z'n tweetjes. Je hebt wat muziek aangeleverd, ik heb wat muziek aangeleverd. En dat vormt dan een mooie playlist voor vanavond. Eigenlijk van alles wat door elkaar heen. Alles heeft zijn

0: eigen reden. En toch past het hier en daar. Nou, niet alleen hier en daar. Toch past het als een geheel eigenlijk in elkaar. Als een jas gegoten bijna.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Ik zou zeggen, de komende 2 uur gaan lekker onderuit zitten. Laat het lekker over je heen komen. Zoals ik al zei, achter veel nummers zit een verhaal. Soms een persoonlijk verhaal, soms een interessante verhaal over de band zelf. En soms zit er ook herinneringen aan. Want ja, zoals ik al zei op Facebook, muziek is emotie. En dat kan je alle kanten opslingeren natuurlijk. Dat kan je troost bieden, het kan je kippenvel geven. Het kan een mooie glimlach op je gezicht tekenen. Maar bied gewoon houvast en dat is het mooie van muziek. Nou, voordat we naar jouw eerste inbreng gaan, Agnes, vertel ik de luisteraars even dat er deze week geen vaste items in zitten. Behalve de Memory Lane muziektip. Die hoor je in 2e uur. En natuurlijk gaan we aandacht aan besteden. Tenminste, gaan we nummers draaien wat gerelateerd is aan Angelique. Maar in het 2e uur gaan we ook nog even stilstaan bij het toch wel redelijk plotselinge overlijden van Annemarie Ooyman hier uit Winterswijk. De partner van Jopie Tayuhutu. Ook voor haar gaan we muziek draaien en staan we even stil met een muzikale ode. Goed. Dat de informatie. Zoals ik al zei, Agnes heeft veel muziek meegenomen. Wat heb je als eerste klaarstaan, Agnes?
1: Nou, ik wilde eigenlijk beginnen met een nummer van B.B. King. To Know You Is To Love You. Van het gelijknamige album uit 1973. Toevallig mijn geboortejaar.
0: Ja, daar kwam je net achter. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik wist het niet.
0: Nee.
1: En wij hebben elkaar in 1993 leren kennen.
0: Ja.
1: Kregen op 11 april dat jaar verkering.
0: Ja.
1: En wij zijn een keer samen naar een concert van B.B. King geweest in Ahoy.
0: Ja.
1: Weet jij nog welk jaar dat was?
0: Ja, jij vroeg aan mij van, weet je nog welk jaar dat was? Ja, dat weet ik nog wel. Dat was het jaar dat B.B. King 75 jaar oud was. En dat was in 2001.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want hij zat toen nog de hele avond op de stoel. En hij vroeg gewoon aan het publiek, maybe you're wondering where I'm sitting all evening. That's because I'm 75 years old. Ja, hij heeft toen ook nog een nummertje opgedragen. En John Lee Hooker, kan me herinneren. Die was een maand of 2 maanden daarvoor overleden. En in het voorprogramma stond ook nog iemand, daar gaan we straks aan besteden.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Gaan we nog niet verklappen.
0: Nee, nee.
1: Nee, deze is voor jou, Hans. En als een van al mijn allerbeste vrienden. En ook voor al mijn andere goede vrienden en lieve mensen.
0: Mr. B.B. King.
1: Laten we luisteren.

Ja, tijdloze blues. King of the Blues met zijn gitaar getiteld Lucille. B.B. King uit 1973, ja. To Know You is to Love You van zijn gelijknamige album. En we blijven een beetje in de blues hoek hangen. We gaan naar Light Al-Sadi. En Light Al-Sadi, dat is een 48-jarige muzikant. Geboren en getogen in Ann Arbor in Michigan. En zijn vader is oorspronkelijk afkomstig uit Irak. Zijn moeder is Amerikaanse. En de naam Light met een TH aan het einde is Arabisch voor leeuw. En hij begon op 4-jarige leeftijd al met zingen in een jongenskoor. Pakte op zijn 13e al de gitaar op. En later studeerde hij af aan de Universiteit of Michigan met een bachelor diploma in de jazzgitaar en de contrabas. En Al-Sadi is al decennia eigenlijk een gevestigde naam in de underground blues scene. Al op 15-jarige leeftijd toerde hij met zijn toenmalige bluesband Blue Vinyl door Nederland. En voordat hij landelijke bekendheid kreeg, werkte hij als fulltime muzikant en verzorgde hij ook een voorprogramma voor absolute legendes, zoals, nou, we hebben hem zojuist gehoord, B.B. King, maar ook Buddy Guy, Greg Allman, Taj Mahal. In 2016 deed Al-Sadi mee aan seizoen 10 van de Amerikaanse versie van The Voice. En hoewel hij met zijn indrukwekkende baard en gitaarsolo's en klassieke blues en rockcovers, zoals nummers van Albert King en Joe Cocker, totaal niet in het standaard pop-idol plaatje paste, werd hij de publieksfavoriet en eindigde hij in die finale als vierde. Nou goed, hij bracht eerder werk uit, waaronder het nummer Gone, definitief onder de aandacht van een miljoenen publiek. En dat nummer Gone, dat is zo mooi, die ga ik vanavond gewoon draaien in Memory Lane. Je hoort Light Al-Sadi.

0: album Real uit 2013. Je hoorde Light Al-Sadi met het prachtige Gone, Gone, Gone. En om dit bluesblokje nou even helemaal af te sluiten, maar we hebben natuurlijk niet alleen maar blues vanavond. Maar het volgende nummer zit zeker in dat genre, maar eigenlijk weer een ander soort blues. Agnes.
1: Ja, dat klopt. Cap Mo.
0: Ja.
1: Die hebben we gezien in het voorprogramma van B.B. King.
0: Juist.
1: In 2001, ja. In de Ahoy. Ja. Fantastisch voorprogramma, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd vond ik het mooier dan het concert van B.B. King zelf.
0: Dus ik kende hem toen ook nog niet. Hij was toen redelijk nieuw voor mij, redelijk nieuw voor ons, denk ik. Volgens mij was dat redelijk in het begin van zijn carrière. Ja.
1: Ja. En hij treedt nog steeds op, hè?
0: Zeker.
1: Ook veel akoestisch prachtig.
0: Ja.
1: Ik heb het nummer voor jullie, I Am Your Mother Too. Toen ik dat voor het eerst hoorde, moest ik wel even slikken. Doet me een beetje aan mijn zusje denken. Die kwam als 4,5-jarig meisje vanuit Korea in ons gezin.
0: Ja.
1: Ik werkte ook wel bij de buurvrouw. En als ik avonddienst had gehad, dan draaide ik heel vaak het nummer Angelina. Dat is een beetje een uptempo nummer. Waardoor ik eigenlijk nog harder op school met schoonmaken. Laten we luisteren. I Am Your Mother Too van Cap Mo.

0: 2001, ja inderdaad. Het jaar dat wij naar Capmo gingen, bracht hij dat album uit. Big White Grin, You Are The Capmo, I Am Your Mother Too.
1: Kippenvel, hè?
0: Ja, ja.
1: Prachtig.
0: Ja. Regelmatige muzikale gast in ons programma, Capmo. Hij heeft wat dat betreft ontzettend gevarieerde nummers gemaakt. Van akoestisch tot rustige ballads tot uptempo nummers. Fijne muziek om naar te luisteren. We gaan eens heel anders. We gaan naar het nummer Beautiful Girl. Dat werd in 1992 geschreven door In Excess toetsenist Andrew Varis. Die daardoor geïnspireerd raakte. Hij komt te schrijven na de geboorte van zijn dochtertje. En zijn dochtertje heette Grace. En een saillant detail aan het nummer. Want het werd ook gebruikt voor een Amerikaanse tv-bewustwordingscampagne over de effecten van anorexia. Nou, dat verwacht je dan niet.

0: En als het zo moet zijn, gaan we weer terug naar je geboortejaar.
1: Nou, ik zag het.
0: Ik kan er niks aan doen.
1: Je bent me net voor, joh. Ja, Pink Floyd.
0: Ja.
1: Ik vond het verschrikkelijk muziek toen ik met jou samen was.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben het toch ergens gaan waarderen. En ik ben zelfs een keer met Jos Meeuwsen naar de Wol geweest in Gelredome.
0: Ja.
1: We stonden lekker achteraan, want het was daar natuurlijk hartstikke druk. En daar kan ik helemaal niet tegen. Maar het was prachtig. Ja, onder andere door jou heb ik kennis gemaakt natuurlijk. Hè, met diverse artiesten, prachtige muziek. En mijn vader heeft er ook wel een hele grote rol in gespeeld. Ik heb dit nummer van Pink Floyd uitgezocht. Wat ik een keer live in Lichtenvoorde heb gehoord. En toen was het ook nog volle maan. De Zwarte Cross bestond nog niet, maar ik weet ook niet meer hoe dat festival heette. Weet jij dat?
0: Ik denk dat je bedoelt Arrow Rock Festival.
1: Yes,
0: 2006.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zou er toen heen gaan. Ik wil hem toch een keer live zien. En ik had toen best wel veel concerten. Op een gegeven moment, ik had de kroeg natuurlijk nog. En toen zei Lies van, ja, nou, dat wordt wel heel erg veel. Ik zei, nou goed, dan slaan we hem deze keer maar over. En uiteindelijk, moraal van het verhaal, Lies ging erheen en ik was aan het werk.
1: Oh, nou. Lekker dan. Ja. Nou, ik was er lekker wel. Brain Damage van Pink Floyd.

0: Ja, ik krijg hier nog steeds tranen van in mijn ogen. Wat dat betreft blijf ik die muziek zo mooi vinden. Vorig jaar ben ik 3 keer naar een tribute geweest. 1 keer hier in het Openluchttheater, wat geweldig was, met Bouw Bakker. Ik ben samen met John Nees nog een keer naar de Pink Floyd Project geweest. Dat was ook heel bijzonder, in Radio Kootwijk, dat gebouw. Prachtig gebouw van de buitenkant, heel bijzonder gebouw. Hele mooie akoestiek aan de binnenkant. En ik ben nog een keer met John en met zijn maat naar Ahoy geweest. Dat hebben ze, het hele album Pulse hebben ze nog een keer nagespeeld. Ter ere van het 40-jarig bestaan van het album. En dit jaar gaan we ook weer naar een Pink Floyd tribute. Deze keer weer van een Pink Floyd project. En deze keer in een bijzondere plaats, namelijk in de basiliek in Oudenbosch.
1: Wow.
0: Kan me er weer op verheugen.
1: Dat zal mooi worden. Ja, dat denk ik ook.
0: Mooie keuze, Agnes.
1: Dank je wel. Jij bedankt voor je input.
0: Ja, dank je. Ja, graag gedaan. We gaan naar iets heel anders. Dat zeg ik ook een keer eigenlijk. We gaan naar de formatie Mudcrutch. Oorspronkelijk opgericht in 1970. Nou, laat dat nou mijn geboortedatum van geboortejaar zijn. Die band die nam verschillende demo's op. De verschillende singles op, maar eigenlijk brachten ze nooit een compleet album uit. En uiteindelijk werd de band in 1975 door een platenlabel ontbonden. En na deze breuk richtten de bandleden Tom Petty, Mike Campbell en Benjamin Trench de formatie Tom Petty en de Heartbreakers op. Die ken je vast wel. Ruim 32 jaar na die breuk van Mudcrutch besloten de mannen om alsnog een album te gaan maken onder die naam. Zodat de cirkel eindelijk rond zou zijn. We hebben het over het jaar 2008. Lover of the Bayou, Mudcrutch.

0: laatste paar weken geef ik jullie ook altijd huiswerk mee voor volgende week. Het huiswerk voor volgende week is, luister dat album Mudcrutch maar eens uit 2008. Een prachtig album. Niet alleen dit nummer wat ik zojuist draaide, Lover of the Bayou, maar dat hele album is gewoon geweldig. Mudcrutch dus. Agnes, it's your turn.
1: Ja, nou, dan heb ik genoeg huiswerk denk ik voor volgende week. We gaan naar Queen. Ja. Dat was ook zo'n band waar je zo graag naar luisterde.
0: Yes.
1: Mijn vader ook hoor. Ik vond het eigenlijk niks, maar al luisterend, ja, ik kreeg er toch wel waardering voor. En voor deze uitzending zou ik wat uitzoeken. Ik denk, ja, dan mag Queen niet ontbreken. Ik vond heel veel nummers mooi, maar ik ben toch voor deze gegaan. These are the days of our lives.

0: Ja, een van de laatste nummers die hij opnam, hè, voordat hij overleed. Freddie Mercury.
1: Klopt.
0: Ik heb me nog als de dag van gisteren herinneren dat nieuws binnen suisde via de radio. Ik zat toen in militaire dienst. Volgens mij was het 19. Dat moet ik even uit mijn hoofd doen.
1: 95, 96?
0: Nee, eerder. Volgens mij was het eerste jaar dat ik in dienst zat. En dat was 1991.
1: Oh, toen kende ik jou nog niet.
0: In november. Nee. Goed, dat was Queen. Nog een nummertje voor jou, Agnes.
1: Ja, joepie. Ik heb in 2001, toen gingen wij uit elkaar. Later leerde ik Wessel kennen. En die had een hele andere muzieksmaak. Maar ook heel erg leuk. Daaronder zat ook Herman Brood, bijvoorbeeld. En Desmond Dekker kwam voorbij. Too Much Too Soon is een nummer dat mij altijd wel op de been zette voor een klein dansje. Of even mee te trommelen op de djembe. Ik was eigenlijk even benieuwd, kende jij die muziek al?
0: Ja, Desmond Dekker ken ik wel. En iedereen kent dat nummer natuurlijk, The Israelites. Ja, yes. Nou, dat nummer wordt heel vaak gedaan. Maar dat is wel leuk dat je dit nummer dan een keer meeneemt om te laten draaien. Want deze hoor je eigenlijk nooit op de radio.
1: Nee, klopt. Zullen we de dansschoenen maar aandoen?
0: Laat maar doen. Too Much Too Soon.

0: Ja, dat is leuk van dit programma dat er ook nummers voorbij komen die je eigenlijk nooit hoort op de landelijke radio. Het is natuurlijk niet commercieel genoeg en ze zijn natuurlijk bang dat de mensen de zender gaan verlaten voor iets bekenders. Maar dat maakt dit programma ook wel weer speciaal. Desmond Dekker, leuk nummer, Agnes. Too much too soon.
1: Yes.
0: 1968 hebben we het dan over. Voordat we naar het laatste nummer gaan, ook weer een speciaal nummer. Even in het kort iets over het volgende nummer. We gaan naar Born in the UK, een album uit 2006. Inderdaad, niet in de USA, nee, Born in the UK. En dat is niet voor niks, want deze beste man, Badly Drawn Boy, dat is eigenlijk wel een liefhebber van Bruce Springsteen, vandaar dat hij het album ook zo genoemd heeft. Hij komt zelf uit Groot-Brittannië, vandaar ook de titel, Born in the UK. Een groot fan, zoals ik al zei, van Springsteen. Echt wel inspiratie voor zijn muziek. Luister maar eens naar Nothing's Gonna Change My Mind. Badly Drawn Boy.

0: Nothing's Gonna Change Your Mind. Badly Drawn Boy. We gaan langzaam richting de klok van 9 uur. Maar we hebben nog één nummertje klaarstaan. En dat is wel een speciaal nummer, Agnes.
1: Ja, dat lijkt me wel. En het is voor mij een memory lane vanavond. Want in 2017 leerde ik Angelique kennen. En ze werd echt mijn allerbeste vriendin. Dat hadden we eigenlijk nooit verwacht toen we elkaar voor het eerst zagen, denk ik. Ze liet af en toe via de app weer eens een nummer horen. Want ze was ook een geweldige muziekliefhebber. En zo hoorde ik eigenlijk voor het eerst van deze band, Daughtry. Wat een band. Van dit nummer zit het zinnetje: All that I'm after is a life full of laughter. Eigenlijk wel elke dag in mijn hoofd. Ik zou zeggen, geniet en lach elke dag. Deze is voor jou, Angelique.
0: Ja, we gaan hem draaien. Daughtry, Live After You. Dit is het laatste nummer van dit eerste uur. We spreken jullie zometeen weer na het nieuws en de reclame. Geniet.

0: voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Nu Memory Lane.

Welkom terug. Dit is het tweede en laatste uur van onze vrijdagavondshow Memory Lane. Tot 10 uur maken we weer een muzikale reis door heden

0: Hi, mijn naam is Marcel Scherpzeel. En ook ik luister iedere vrijdagavond van 8 tot 10 naar de verrassende vrijdagavondshow Memory Lane. Check it out.
1: Ja, check it out, Marcel. Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van Memory Lane. Waar openen wij mee? Wij openen met de Freddie Jones Band. Een roots rock band uit Chicago. Die hadden een inspiratie uit muziek van onder andere Duane Ellman, Eric Clapton, Little Feat, Mark Knopfler, Bob Dylan en wellicht, tenminste, dat hoor ik dan als ik dit nummer zelf opzet. Dat gitaarriedeltje, dat deed me heel erg denken aan Marillion. Ook een hele fijne band. En die had er al zeker wat tussen gepast in die playlist. Maar ja, we hebben maar 2 uurtjes, dus we moeten kiezen.
2: Jammer, hè?
1: Ja, heel jammer. Ja. Goed, tegenover mij zit nog steeds Agnes Boezaert. Eerste uurtje heb je overleefd, Agnes.
2: Ja, ging best lekker eigenlijk.
1: Best lekker, vind je het leuk?
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, ik zei al van pas op bij aan het begin van het werkt verslaven. Ja. Dit is een virus.
2: Ja, ik kom binnenkort weer af. Ja,
1: kijk,
2: ik beloof
1: kijk,
2: het.
1: Kijk. Goed, dat was dus Freddie Jones Band. Wat hebben we nog meer? Zo straks natuurlijk, het 5e nummer in het 2e uur is de Memory Lane muziektip. Die hoor je straks. Agnes, ik ben benieuwd wat je nog meer hebt meegenomen.
2: Ja, nou, ook wel weer een band waar ik eigenlijk nooit heel veel mee had. Vond het eigenlijk ook helemaal niet mooi. Maar ook dat ben ik gaan waarderen. En het gaat om Guns N' Roses.
1: Aha.
2: Ja, Angelique zou in juni nog met haar zoon naar een van de laatste concerten gaan. Want ze stoppen ermee, hè?
1: Ja, ja.
2: Dus dat

0: zijn vriendinnetje geregeld, dus hartstikke lief. Maar goed, Angelique zag het een beetje op, tegenop. Want ja, ze hadden al plaatsen gelukkig op de tribune. En ik had een beetje uitgelegd hoe de Ziggo Dome is, want je merkt helemaal niks van de drukte.
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Dus ze had er zin in, maar helaas mag ze het niet meer meemaken. Patience van Guns N' Roses.

0: 1988. En niet van het album Lies. Dat zou dan weer een mooie cirkel zijn, maar het heet gewoon Lies. Guns N' Roses. En ik zei straks al, ik heb je natuurlijk jouw vader ook een tijdje gekend. Die zou zeggen, goh, wat een aparte titel. Patience.
1: Ja, zo zou het zijn mond kunnen komen.
0: Is patience.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Goed, tot zover. Het volgende nummer is totaal wat anders. En dan denk je, in memory lane. Ja, goed, ook, overal zitten herinneringen aan. Dus ook aan dat nummer.
1: Ja, en ook weer een band waar ik eigenlijk nooit wat mee had. Maar ja, dan wordt het in een gezamenlijke playlist gezet. Je luistert en je denkt, wauw. Dus we gaan naar het album Violator uit 1990 van Depeche Mode. En we draaien Enjoy the Silence.
0: En het blijft niet stil.

0: typische jaren 90 sound van Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Prachtig.
0: Ja, en je hebt nog een nummertje klaarstaan, Agnes.
1: Ja, ik ben wel aan de beurt, hè?
0: Ja, je bent aan de beurt,
1: ja. Ja, man. Ja. Skid Row uit 1989 is het album. Ik heb het nummer vorige week voor het eerst gehoord, want het stond ook in onze gezamenlijke playlist. Dit nummer heeft eigenlijk niks met Mind Memory Lane te maken vanavond. Ik hoorde het, ik heb geen uitleg of geen woorden. Het heeft geen betrekking op Angelique of mij. Maar ik was gewoon zwaar onder de indruk van de sound en de tekst. Laten we luisteren.

0: Vers uit de studio, rechtstreeks in je geheugen. Tijd voor iets nieuws. Dit is de Memory Lane muziektip van de week.
1: Ja, we zijn toegekomen aan de Memory Lane muziektip van de week. En achter zei je net al van, oh, ik ben helemaal vergeten hoe dat nummer van Skid Row, hoe dat heette. 18 and Live. Dat was Skid Row. Goed, de Memory Lane muziektip van deze week. En voor de muziektip gaan we deze week richting Duitsland en Oostenrijk. Het verhaal van Die Kammer, zo heette ze, begint bij de creatieve chemie tussen de twee doorgewinterde muzikanten, Markus Testery en Matthias Ambré. En waar hun eerdere muziek gekenmerkt werd door een wilderige, bombastische en pure akoestische orchestratie, besloot het duo eigenlijk het roer compleet om te gooien. Geïnspireerd door de strakke, minimalistische synthpop van de jaren 80. En inderdaad, dan hebben we het ook over Depeche Mode en Ultravox onder andere. En geïnspireerd door de diepe vertelkunst van Nick Cave, doken zij de studio in voor een complete genatenwisseling. En ze stapten over op een soort van hypnotiserende mix van akoestische elementen en elektronische darkpop. Het nummer Sweet Uncertainty is een ode aan een soort van herwonnen jeugd. Herwonnen vreugde van het onbekende. Het bezinkt de schoonheid van het ongeplande avontuur, als het ware. En het leven in het nu en de zorgeloze begindagen van een liefde die nog lang geen afscheid kent. Die single is officieel uitgebracht op 15 mei. En het warmt de luisteraar alvast op voor een volledige nieuw album dat gepland staat voor 25 september. En die krijgt als titel Season 6, We Destroy What We Love. Sweet Uncertainty van Die Kammer is deze week uitgeroepen tot Memory Lane muziektip van de week.

0: Sweet Uncertainty, zo heet die nieuwe single van Dick Hammer. En dat nieuwe album komt dus in september uit, 25 september. Season 6, We Destroy What We Love.
1: Prachtig.
0: En Agnes zei net al, van dat zijn van die nummers, die moet je gewoon keihard horen.
1: Ja.
0: En desnoods met een koptelefoon op, maar dan komt hij het beste binnen. Goed, nu is heel anders. Afgelopen maandag kwam het schokkende nieuws binnen dat Annemarie Ooyman, de partner van Jopie Tayhutu, was overleden. Ik schrok me kapot. Ze werd slechts 64 jaar en ja, als muzikale ode aan deze hele lieve vrouw gaan we gewoon een nummer draaien. Dat nummer dat schoot me dan te binnen van Marble Sounds, een Belgische band rond Pieter van Dessel en zangeres René Seys. Het is een heel ontroerend nummer. En heel toepasselijk ook. Leave a Light On. Deze is voor Annemarie.

heel simpel, lieflijk warm liedje speciaal gedraaid voor Annemarie Ooyman, die helaas niet meer onder ons is. En vanaf deze kant namens alle collega's, maar ik wil zeggen, en namens Agnes en mij natuurlijk ook, Jopie. En vrienden, familie, bekenden en iedereen die haar lief had, heel veel sterkte en kracht toegewenst. We houden het niet te zwaar. We gaan natuurlijk ook wat anders tussendoor draaien. Voordat Agnes zo meteen weer een nummertje in gaat brengen, gaan we eerst naar de Polyphonic Spree. Een Amerikaanse soort van symfonische popgroep uit Dallas. En die groep is met een bezetting van 23 mensen een van de grootste popgroepen ter wereld. Als je dan nagaat dat dit gezelschap bestaat uit 10 personen op zang. En dan bespelen ze ook nog de keyboard, een harp, een waldhoorn, een trompet. Een trombone, een viool, een basgitaar, percussie, elektrisch gitaar, een dwarsfluit, een theremin, een pedalsteel en dan vergeet ik de drums nog. Kijk, dan heb je ze allemaal. Ja, wat krijg je dan? Ja, dat moet dan bijna wel heel verrassend klinken. Section 8, Soldier Girl.

0: Hier is Alex Roeken. Iedere vrijdagavond kun je luisteren naar Memory Lane. Luister naar dit programma. Het is prachtig.
1: Ja, het is prachtig. Dankjewel, Alex. Voor deze mooie woorden. Je hoorde een heel bijzonder nummer, hè? De Polyphonic Spree. Section 8 Soldier Girl. En die samenzak deed me een klein beetje denken aan de mans en de papa's uit de jaren 60. Ik kan me nog zo goed herinneren.
2: Ik niet.
1: Ja, gelukkig hebben we de platen nog. Ik kom uit 1970. Maar goed, qua muzieksmaak ben ik eigenlijk 10 jaar te laat geboren. Maar goed, het is allemaal blijven bestaan. Hè? Tegenwoordig kun je overal aankomen. Dus goed, dat was dat. Agnes, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Ja, we hebben er nog één, hè?
1: Ja.
2: Ook één uit de gezamenlijke playlist. Ze heeft het ooit een keer doorgestuurd naar haar zusje. Mocht daar wat over komen, dan moest het zeker weten gedraaid worden tijdens uitvaart. Dus dat is ook gebeurd.
1: Ja.
2: We hebben het over een album uit 2007 van Blackbird. En we gaan luisteren naar een ode aan Angelique. Het is echt een prachtig heavy nummer. Blackbird, Fly Away.

0: prachtige woorden aan Angelique. Een lekker lang nummer uit 2007. Ken je die band nog niet? Alter Bridge, even opzoeken. Geen huiswerk, maar gewoon even opzoeken.
1: Moet
0: Black, Blackbird.
1: Moet je doen.
0: Ja, moet je doen.
1: Mijn moeder luistert ook. Vindt ze vast prachtig dit.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Dat is helemaal haar smaak van de muziek.
1: Nou.
0: Goed, dat was Alter Bridge. Af en toe die uithalen van die zanger. Deed me een beetje denken aan de zanger van Iron Maiden, Bruce Dickinson.
1: Ja.
0: Mooie stem.
1: Nou,
0: zegt. Mooie stem.
1: Ja.
0: Goed, en dan denk je nou vanavond van, goh, zeker omdat Agnes mee presenteert en je hebt dit programma nog nooit gehoord. Goh, wat een leuke muziek, afwisselende muziek. Dat is elke week zo, ook als Agnes er niet is. Ik zou zeggen, luister wat vaker op de vrijdagavond op Memory Lane. Niet om allemaal luisteraars te trekken, maar ik vind het leuk om de luisteraars kennis te laten maken. Ook met muziek in bands en genres en nummers die eigenlijk nooit worden gedraaid op de landelijke radio. Want dat is eigenlijk toch allemaal een beetje een smeltkoes van dezelfde artiesten, dezelfde nummers. En sommige nummers kun je niet vaak genoeg horen, maar het is ook wel leuk om wat minder bekende bands en nummers te draaien. En ik draai ook wel bekende bands en dan probeer ik altijd weer een net iets andere versie of een iets minder bekend nummer te draaien.
1: Goed. Ja, of schuif een keer lekker aan, hè?
0: Ja, of schuif een keer lekker aan.
1: Ja,
0: en altijd van
1: harte
0: welkom. Als je denkt van, god, mij lijkt het ook wel wat, zo'n avondje erbij zitten, een beetje mijn eigen muziek meenemen, even wat vertellen erover. Schroom niet, neem gewoon contact met me op. Als je even naar Facebook gaat, dan kun je zo. Daar staat alle informatie wel op. Goed, we gaan naar iets heel anders. Met Manouche, dat is een energieke Zwitserse band. Die staat bekend om een unieke, eigenlijk opzwepende muziekmix. Hun sound, dat is een soort van samensmelting van jazz, van balkanmuziek, van kletsme. Keltische klanken zitten er ook in, Latin zit erin. De nummer Train to New Orleans is een vrolijk uptempo track. Waarin de traditionele zigeuner, jazz en swing eigenlijk samensmelten met de swingende sfeer van New Orleans. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik kan er maar iets bij voorstellen. Kijk, en hier worden wij nog vrolijk van.
1: En we doen de handschoenen weer aan.
0: Juist.

0: meteen naar New Orleans. Die dende maar door. Wij kijken naar de klok. Het is 9:09. We hebben nog 2 nummertjes op het programma staan. En om ze eigenlijk nog een beetje helemaal te draaien, draai ik me heel langzaam weg. En dan gaat Agnes vertellen waar we zo meteen naar gaan luisteren.
1: Ja. Dat wordt een nummer van Within Temptation. Een album uit 2019 genaamd Resist. We mochten tijdens de uitvaart van Angelique ook nog een nummer laten spelen. Ik was eigenlijk op zoek naar een heel ander nummer, ook van Within Temptation. Maar ik kon het niet meer vinden. Ik heb het, ik heb me rot gezocht. Vorige week zat ik random een playlist te luisteren. Toen kwam ik hem toch wel echt tegen. Maar goed, ik had mijn lijstje al ingestuurd, Hans. Dus ik kon hem niet meer veranderen. We gaan luisteren naar Endless War van Within Temptation.

0: Ja, we gaan er niet uit met Endless War. Dat wordt een ander nummer. Maar Within Temptation, wauw. Kan mij zeer bekoren. En ik zei net al tegen Agnes van zoek ook eens iets op van Epica. Ook zeer de moeite waard. Goed. We horen Endless War, dus Within Temptation van 2019. Ik zou zeggen, naar alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hopelijk vond je het mooi. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, hè? Gewoon weer dezelfde tijd.
1: We?
0: Ik praat altijd in meervoud.
1: Goed zo.
0: Goed. Agnes, dankjewel voor je vocale en muzikale inbreng in deze uitzending. Vond je het leuk?
1: Ja, ik vond het fantastisch.
0: Ja, nou, ik had die vraag voor me liggen van kom je nog een keer terug? Maar ik denk dat ik het antwoord al weet.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, goed. Wij gaan een keer een nieuwe afspraak maken.
1: Doen we.
0: Morgen vroeg ben ik er natuurlijk ook nog met 2 uurtjes Pluk de Dag. Informatieve programma op de zaterdagmorgen van 9 tot 11. Daarna nog een uurtje een muziekprogramma. En dan morgen heb ik weer een muzikale gast in de studio zitten. Dat is collega en DJ Geert Kroosbenk. Ik ga hem van het lijf vragen natuurlijk over muziek. Ik ga hem wat dilemma's ga ik hem voor de voeten gooien. En hij mag natuurlijk ook een zelf gekozen nummer. Mag hij zelf gaan aankondigen. Dat dus morgen om 11 uur. Zometeen de Whiskey Bar met Elko Daniels. En wij sluiten af in stijl met een muziek waar we allebei wel van houden.
1: Absoluut.
0: Jeff Healy Band. Ik dank iedereen voor het luisteren. Maak er een heel mooi weekend van. En ik zou zeggen, tot morgen. Anders tot volgende week. Dag.
1: Doei.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht.

zocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel.

0: man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Nu de Whiskey Bar.

0: Ja, luisteraars. Hij leeft nog. Na twee uitzendingen whiskybar zonder de fluwelen stem van Elko gaan jullie hem vanavond toch tussen de liedjes hier en daar af en toe een keer horen. Niet alleen mijn stem, maar ook die van
1: Lizzie. Yeah.
0: Ja, die doet vanavond ook mee. We zijn deze show echt ouderwets en lekker begonnen. Van het album Kill 'Em All hoorde je Metal Melita van Metallica. En nu gaan we verder met een klassiekertje uit het eind van de jaren 80 van
1: Alice Cooper met How Is Living Without You.

0: Modern Trash, waar ook het legendarische Poison op staan, hoorde je Alice Cooper. Hell is Living Without You. Kan jullie wel even vertellen dat deze uitzending waar je nou lekker naar luistert deze vrijdagavond is opgenomen op de afgelopen woensdagavond. Om het simpele feit dat Lizzie en Elko ergens in Raalte, Heino, in een leuk bosrijk omgevingje zitten te genieten van een avondje voorbeschouwing naar het Rock Tribute Festival in Raalte. Want daar gaan wij ons morgen vertoeven. Vandaar dat dit is opgenomen. Toch, Lizzie?
1: Jazeker.
0: Heb je er zin in?
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al wel. En om al een beetje in de stemming te komen, gaan we luisteren naar Bite. See you wild.

0: Deze stond op Rock Into The Night en die verscheen in 2012. You Are The Bite, See You Wild. Nu, Lizzie, geef ik het woord over aan de dames in de bar.
1: Ja, wij krijgen nu Asian Bards met Flaming Heart.
0: Meer meiden in de metal.
2: Hallo, ik ben Siets.
3: En ik ben Lizzie. Je luistert naar de Whiskey Bar en er moeten meer meiden in de metal.

album In Mask Won You Naked City van Kiss. En als je nou aan het klokje kijkt, dan heb je in de gaten dat het een opgenomen uitzending is. Want helemaal de tijd is het eigenlijk nog niet. Maar we gaan het gewoon lekker doen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de televisieserie Law and Order. Officer Tutuola. Oftewel Ice-T. Die rapper, weet je wel. Die speelt ook in een hardcore heavy metal band. Genaamd Bodycount. En die hebben een nummer gemaakt, of gecoverd, van vriend van de show, Jimi Hendrix. Dit is de cover van de week met Bodycount.

0: lekkere, gevoelige Hey Joe van Jimi Hendrix, maar dan met de krachtige gitaren van Body Count. Dat was de cover van de week. En wat ik zeg van, we gaan lekker genieten van live muziek, dat doe ik morgen met Lizzie dus. Ja, mogen jullie ook al wel vast een klein beetje meer genieten. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. De zanger kennen wij van Blaze of Glory. En van welk nummer nog meer, Lizzie?
1: Welk nummer nog meer?
0: Ja.
1: Weet ik veel.
0: Weet jij niet? Weet je, waar ken jij Bon Jovi nog meer van?
1: Waar ken ik het nog meer van? Ja, Bon Jovi, maar niet specifiek wat.
0: Oké. En als gastbijdrage in deze, ja, toch wel een beetje Elko special, Bob Geldof. Die zingt ook nog een liedje mee. Dit is de live track voor deze week.
2: Surprise here too tonight. I was thinking when I was up in the dressing room, there's this picture that 10 years ago, just 2 weeks shy, was Live Aid right here in this building. And as that song opened the festival, it was the vision of one man and a vision that became a reality that saved a lot of lives. And you should be very proud to call that festival your own and this man one of your own. And welcome to the stage, a knight of the British Empire, Sir Bob Geldof.

0: night.
1: Hi, dit is Orion Roos, gitarist van het Rick van Heuzen project Metal Bats, voorheen bekend als Vortex, de band Maestro en Eloa. Je luistert nu naar de Whiskey Bar. Iedere vrijdagavond van 10 tot 2 minutes.

0: To Midnight. Rock on.
1: De Elko Special van deze week. De live track Bon Jovi, I Don't Like Mondays. Nee, wie wel dan? Samen met Bob Geldof. En daarna Orion Rose. En die heeft gelijk. 2 Minutes to Midnight. Want over een paar nachtjes slapen gaan Lizzie en ik naar Iron Maiden. Voor de jouw derde keer, Lizzie,
2: derde
1: hè?
2: Derde keer, ja.
1: Ja, we gaan het allemaal weer meemaken. Maar voor die tijd eerst de Damnation Angels, Some of Our Parts.

nou we toch zo hard bezig zijn met de items. En af en toe een lekker nummertje ertussendoor. Zoals zojuist die van de Damnation Angels, A Sum of Our Parts. Gaan we toch weer terug naar het, het ouderwetse gevoel. En hoe kunnen we dat beter doen als met het itemje oldschool? Nou, beter kan haast niet. Dit is Motorhead, Eat the Rich.

volgende uurtje er nog wel in. Wie zal het zeggen? Als ik er zin in heb, doe ik het gewoon en anders niet. En van Motorhead, het brute geweld, gaan we misschien wel verder met nog meer brute geweld. Maar dit is in ieder geval wel groen, want dat moet tegenwoordig, hè? Ja, Motorhead natuurlijk jaren 70, jaren 80. Toen hadden ze het nog niet zo over energiebesparing. En toch hebben we ook toen een oliecrisis gehad. Maar dit is Green Gasoline met Steal the Night.

0: Dat was Green Gasoline met Steal the Night. Het eerste uurtje whiskybar zit er weer op. Hebben we heel snel gedaan, hè, Lizzie?
1: Ja.
0: Oké, ik ga de auto op jullie starten en dan gaan we het tweede uur heerlijk openen. Tot zo, tot na het nieuws.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag.

vraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en twee anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork

0: Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: De Whiskey Bar.

0: luisteraars, welkom bij het tweede uur. Waar ja, nog meer van ons tussen zit en waarschijnlijk ook goede muziek.
1: Nou, waarschijnlijk. Ik denk dat de mensen die het eerste uur hebben overleefd, dit tweede uur zeker gaan overleven, want het zit weer vol met goede muziek. Ik zou zeggen een Ice the Earth die voorbij komt, zo dadelijk Helford. Maar eerst kondigen we natuurlijk af Wheels of Time, waarmee we dit uur zijn geopend. Dit was Grant Cosmos, zoals ik al zei, de zanger van Priest. Ja, persoonlijk, maar dat is mijn smaak, heb ik hem liever solo. Dit is Rob Helford en hij is Fugitive.

0: Dat was Helford. En nu, Lizzie, wat gaan we nou doen?
1: Nu krijgen we meer meiden in de metal.
0: Nog eentje? Ja, het is omdat jij erbij zit. Nou, oké, vooruit. Op deze vrolijke vrijdag gaan we dat doen. Illusions of Grandeur, dames en heren. Met het nummer Through the River. En dat is de dode rivier, weet
2: Hallo,
0: je
2: Hallo, ik ben Siets.
3: En ik ben Lizzie. Je luistert naar de Whiskey Bar. En er moeten meer meiden in de metal.

Maar ja, Made in the Metal doen we vanavond denk ik toch maar niet. Ik vind het eigenlijk wel een beetje genoeg zo. Illusions of Grandeur, hoor je, met Truth the Rival Sticks. En nu, Fate Truth, Death of a Day. Ja, dat is ook bijna waar, want het is bijna einde vrijdag.

0: Het gaat allemaal wat steeds steviger worden hier in de whiskybar. Je hoorde zojuist Faithhoof met Death of Day. En nu, Lizzie.
1: Nu krijgen we toch nog een oldschool.
0: Nog eentje?
1: Ja, nog eentje.
0: Vooruit dan. Dit is Iced Earth, Desert Rain.

Amerikaanse power metal. Iced Earth hoorde je in de Whiskey Bar met Desert Rain. Van een van hun eerste albums. En over oude muziek gesproken. Er was ooit een band die heette Sabbath. En die hebben zich omgebouwd naar Skyclad. En in die band daar worden een beetje middeleeuwse instrumenten gebruikt. We gaan het volgende nummer eens eventjes goed luisteren. En we pakken er een lekker glaasje wijn bij. En we gaan kijken of wij een van die instrumenten kunnen ontdekken. Dit is Skyclad met Vintage Wine.

Nou meende ik toch zo hier en daar een cellootje te horen en een viooltje te horen bij het nummer van Skyclad Vintage Wine. Ja, maar ik ben niet zo op wijn, anders had dit wel de wijnbar geheten. Nee, ik hou het toch op een lekker whiskytje. En goede muziek. En goede muziek onder andere van Flotsam & Jetsam. Blacked Eyes Are Staring.

Van het album The Cold hoorde je Blackened Eyes Are Staring, Flotsam and Jetsam. En van ja, Amerikaanse trash gaan we toch weer terug naar het machtige United Kingdom. My Dying Bride. Dus een beetje old school doom, maar wel heel erg goed. Dit is I Am The Bloody Earth, My Dying Bride.

0: eigenlijk is het hele tweede uur zo'n beetje oldschool. Maar dat komt natuurlijk omdat we de gemiddelde leeftijd ook wel zo richting de 50 of misschien al wel hoger ligt. Wie zal het zeggen? You are my dying bride in ieder geval. Van de EP I Am The Bloody Earth hoorde je titelnummer. Duitse muziek, Lizzie, heb jij daar wat mee?
1: Nou, niet per se. Ja, ik vind Rammstein, ja, een paar liedjes vind ik wel leuk, maar voor de rest...
0: Maar dat is Duitsstalig.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik ook niet zo wat mee. Maar Duitse bands, zoals Halloween, vind je dat leuk?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nou, dit is ook ietsjes agressiever als Halloween, maar minimaal net zo leuk. Rage, Time Waits for No One.

Duitse slager. Een Duitse schallplatte zou ik bijna zeggen. Rage, Time Waits for No One. En ja, de whiskybar gaat al bijna weer sluiten. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog eventjes naar een... ik mag wel zeggen, bruter segment sowieso, maar ook wat wel heel lekkers. En ook weer oldschool. Het hele tweede uur is eigenlijk gewoon oldschool. Dit is Death, Land of No Return.

0: ga de kaarsjes uitblazen, lampjes uitdoen. Dead is voorbij. We gaan eruit vanavond met SOD, Monkey's Rule. De whiskybar gaat sluiten. Ik zeg dag hoor.
1: Dag hoor.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit.

tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden.

0: zijn er voor jou.
1: Slingeland FM.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht. Woensdag.

0: een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.